Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog cover-versionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso ook een beetje zo. Oké! Okay.

Nou, een stuk. Ja, met een energieus knippen. Ja, met... Niet slecht, maar ja. We kunnen niet om een Konversionen spelen, drum. We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso auch een beetje... Oké! Okay.

Do you nog een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog cover-versionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zou dat sowieso ook een beetje zo. Oké. Okay.